0: In de directe omgeving van de woning trof de politie een auto met de twee mannen erin aan. Een van de twee voldeed aan het opgegeven signalement. En de beroemde tekst van Erasmus op de gevel van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is weg. De tekst "Heel de aarde is je vaderland" is tijdelijk weggehaald omdat de bibliotheek wordt verbouwd. De bedoeling is dat de tekst en ook de handtekening van Erasmus die ernaast staat uiteindelijk weer op de bibliotheek terug worden geplaatst. In 2029 zullen alle werkzaamheden rondom de bibliotheek afgerond zijn. En de Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie op ons continent. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een groot conflict volgens NAVO-afspraken juist een doorvoerland. En vanwege de strategische ligging aan de Noordzee is Nederland bij een conflict geschikt om militair materieel van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te verplaatsen. Maar viaducten zijn te laag en treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, zegt de Rekenkamer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar minima tussen de 8 en 14 graden. Morgen flink wat zon en droog. In de middag wordt het dan 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Drie Russische turnsters die vanaf zaterdag mee wilden doen op het WK turnen in Rotterdam hebben geen visum gekregen. Dat meldt de Russische Turnbond. De bond is boos dat regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova en twee van haar teamgenoten geen visum hebben gekregen en spreekt van directe discriminatie van Russische atleten. Het is onduidelijk waarom de drie geen visum kregen en andere atleten uit de Russische ploeg wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat niet in op individuele visumaanvragen. Het WK dat in Ahoy wordt gehouden is het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En een 27-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man uit Schiedam zijn zondag in Voorschoten opgepakt omdat zij zich voordeden als agent. De nepagenten hadden een vrouw gebeld met de mededeling dat er in de wijk was ingebroken en dat er een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. De bewoonster vertrouwde het niet en belde de politie. In de directe omgeving van de woning trof de politie een auto met de twee mannen erin aan. Een van de twee voldeed aan het opgegeven signalement. En de beroemde tekst van Erasmus op de gevel van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is weg. De tekst "Heel de aarde is je vaderland" is tijdelijk weggehaald omdat de bibliotheek wordt verbouwd. De bedoeling is dat de tekst en ook de handtekening van Erasmus die ernaast staat uiteindelijk weer op de bibliotheek terug worden geplaatst. In 2029 zullen alle werkzaamheden rondom de bibliotheek afgerond zijn. En de Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie op ons continent. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een groot conflict volgens NAVO-afspraken juist een doorvoerland. En vanwege de strategische ligging aan de Noordzee is Nederland bij een conflict geschikt om militair materieel van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te verplaatsen. Maar viaducten zijn te laag en treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, zegt de Rekenkamer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar minima tussen de 8 en 14 graden. Morgen flink wat zon en droog. In de middag wordt het dan 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95,7 en 100.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Drie Russische turnsters die vanaf zaterdag mee wilden doen op het WK turnen in Rotterdam hebben geen visum gekregen. Dat meldt de Russische Turnbond. De bond is boos dat regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova en twee van haar teamgenoten geen visum hebben gekregen en spreekt van directe discriminatie van Russische atleten. Het is onduidelijk waarom de drie geen visum kregen en andere atleten uit de Russische ploeg wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat niet in op individuele visumaanvragen. Het WK dat in Ahoy wordt gehouden is het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En een 27-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man uit Schiedam zijn zondag in Voorschoten opgepakt omdat zij zich voordeden als agent. De nepagenten hadden een vrouw gebeld met de mededeling dat er in de wijk was ingebroken en dat er een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. De bewoonster vertrouwde het niet en belde de politie. In de directe omgeving van de woning trof de politie een auto met de twee mannen erin aan. Een van de twee voldeed aan het opgegeven signalement. En de beroemde tekst van Erasmus op de gevel van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is weg. De tekst "Heel de aarde is je vaderland" is tijdelijk weggehaald omdat de bibliotheek wordt verbouwd. De bedoeling is dat de tekst en ook de handtekening van Erasmus die ernaast staat uiteindelijk weer op de bibliotheek terug worden geplaatst. In 2029 zullen alle werkzaamheden rondom de bibliotheek afgerond zijn. En de Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie op ons continent. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een groot conflict volgens NAVO-afspraken juist een doorvoerland. En vanwege de strategische ligging aan de Noordzee is Nederland bij een conflict geschikt om militair materieel van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te verplaatsen. Maar viaducten zijn te laag en treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, zegt de Rekenkamer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar minima tussen de 8 en 14 graden. Morgen flink wat zon en droog. In de middag wordt het dan 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. 3 Russische turnsters die vanaf zaterdag mee wilden doen op het WK turnen in Rotterdam hebben geen visum gekregen. Dat meldt de Russische Turnbond. De bond is boos dat regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova en 2 van haar teamgenoten geen visum hebben gekregen en spreekt van directe discriminatie van Russische atleten. Het is onduidelijk waarom de 3 geen visum kregen en andere atleten uit de Russische ploeg wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat niet in op individuele visumaanvragen. Het WK dat in Ahoy wordt gehouden is het eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En een 27-jarige man uit Rotterdam en een 38-jarige man uit Schiedam zijn zondag in Voorschoten opgepakt omdat zij zich voordeden als agent. De nepagenten hadden een vrouw gebeld met de mededeling dat er in de wijk was ingebroken en dat er een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. De bewoonster vertrouwde het niet en belde de politie. In de directe omgeving van de woning trof de politie een auto met de 2 mannen erin aan. Een van de 2 voldeed aan het opgegeven signalement. En de beroemde tekst van Erasmus op de gevel van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is weg. De tekst "Heel de aarde is je vaderland" is tijdelijk weggehaald omdat de bibliotheek wordt verbouwd. De bedoeling is dat de tekst en ook de handtekening van Erasmus die ernaast staat uiteindelijk weer op de bibliotheek terug worden geplaatst. In 2029 zullen alle werkzaamheden rondom de bibliotheek afgerond zijn. En de Nederlandse wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie op ons continent. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Nederland is bij een groot conflict volgens NAVO-afspraken juist een doorvoerland. En vanwege de strategische ligging aan de Noordzee is Nederland bij een conflict geschikt om militair materieel van zee naar bijvoorbeeld Oost-Europa te verplaatsen. Maar viaducten zijn te laag en treinsporen liggen te dicht langs elkaar en bruggen kunnen het gewicht niet aan. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, zegt de Rekenkamer. En dan nog het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar minima tussen de 8 en 14 graden. Morgen flink wat zon en droog. In de middag wordt het dan 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. Enige.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het plein voor het station van Schiedam is gisteravond iemand neergestoken. Volgens de politie ontstond rond 9:30 een vechtpartij. Daarbij werd een 19-jarige gestoken. Slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Medewerkers in het streekvervoer die we staken vandaag. Vakbonden FNV en CNV hebben de landelijke staking uitgeroepen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Er staat tot aan kerst 1 keer per week een staking gepland. Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer, vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De staking geldt voor het streekvervoer, maar ook het stadsvervoer in Rotterdam rijdt niet. Trams en metro's rijden wel. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87. De man kreeg ook tbs opgelegd. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tienermeisje. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem, waarop hij haar verkrachtte. Uit onderzoeken bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Feyenoord speelt vandaag de 2e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Como is in Italië de tegenstander. De wedstrijd is vanavond om 18:45 en is live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Barcelona, terwijl Como juist de eerste wedstrijd van Red Bull Leipzig wist te winnen met 4-1. PSV kwam gisteravond al in actie. Ze speelden in Duitsland tegen Red Bull Leipzig en verloren met 1-0. PSV-aanvaller Perisic miste een strafschop. Het weer, veel zon, vorming van enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En op de A59 richting het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het plein voor het station van Schiedam is gisteravond iemand neergestoken. Volgens de politie ontstond rond 9:30 een vechtpartij. Daarbij werd een 19-jarige gestoken. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Medewerkers in het streekvervoer staken vandaag. Vakbonden FNV en CNV hebben de landelijke staking uitgeroepen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Er staat tot aan kerst 1 keer per week een staking gepland. Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer. Vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellingen van de werkgevers een verslechtering zijn. De staking geldt voor het streekvervoer, maar ook het stadsvervoer in Rotterdam rijdt niet. Trams en metro's rijden wel. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87. De man kreeg ook tbs opgelegd. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tienermeisje. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem, waarop hij haar verkrachtte. Uit onderzoeken bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Feyenoord speelt vandaag de 2e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Como is in Italië de tegenstander. De wedstrijd is vanavond om 6:45 en is live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Barcelona, terwijl Como juist de eerste wedstrijd van Red Bull Leipzig wist te winnen met 4-1. PSV kwam gisteravond al in actie. Ze speelden in Duitsland tegen Red Bull Leipzig en verloren met 1-0. PSV-aanvaller Perisic miste een strafschop. Het weer, veel zon, vorming van enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. We zien vooral wat drukte op de vertrouwde plekken. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Paardenburg. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 4 kilometer met een 5 minuten vertraging. En op de A59 naar het westen tussen Maden en knooppunt Zonsheel. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

spits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. Er staan wel een paar wat langere files. Op de A27 van Breda naar Gorinchem is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. De overige files veroorzaken niet zoveel vertraging, hooguit 5 tot 10 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een wat langere dagelijkse file.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het plein voor het station van Schiedam is gisteravond iemand neergestoken. Volgens de politie ontstond rond 9:30 een vechtpartij. Daarbij werd een 19-jarige gestoken. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Medewerkers in het streekvervoer we staken vandaag. Vakbonden FNV en CNV hebben de landelijke staking uitgeroepen omdat de cao-onderhandeling zijn vastgelopen. Er staat tot aan kerst 1 keer per week een staking gepland. Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer, vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De staking geldt voor het streekvervoer, maar ook het stadsvervoer in Rotterdam rijdt niet. Trams en metro's rijden wel. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87. De man kreeg ook tbs opgelegd. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tienermeisje. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem, waarop hij haar verkrachtte. Uit onderzoeken bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Feyenoord speelt vandaag de 2e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Como is in Italië de tegenstander. De wedstrijd is vanavond om 6:45 en is live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Barcelona, terwijl Como juist de eerste wedstrijd van Red Bull Leipzig wist te winnen met 4-1. PSV kwam gisteravond al in actie. Ze speelden in Duitsland tegen Red Bull Leipzig en verloren met 1-0. PSV-aanvaller Perisic miste een strafschop. Het weer, veel zon, vorming van enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het Zuid-Vaartland verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk 22 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een 30 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en Nieuwedijk 30 minuten vertraging. Door een ongeluk met 3 auto's is alleen de vluchtstrook open. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de afrit aan Meijerland 17 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. A59 naar Den Bosch, tussen Drunenwest en Vlijmen, langzaam rijden over 9 kilometer. Met ruim een kwartier op het hout. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

hoogtepunt van de ochtendspits hebt inmiddels gehad. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het nog erg druk tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 17 kilometer file met daar een half uur vertraging. Op de A27 gebeurde een ongeluk van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk 10 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Niemandsdorp 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer met daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het plein voor het station van Schiedam is gisteravond iemand neergestoken. Volgens de politie ontstond rond 9:30 een vechtpartij. Daarbij werd een 19-jarige gestoken. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen. Er is voor zover bekend niemand aangehouden. Medewerkers in het streekvervoer staken vandaag. Vakbonden FNV en CNV hebben de landelijke staking uitgeroepen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Er staat tot aan kerst 1 keer per week een staking gepland. Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer, vooral buschauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Ze vinden dat de voorstellingen van de werkgevers een verslechtering zijn. De staking geldt voor het streekvervoer, maar ook het stadsvervoer in Rotterdam rijdt niet. Trams en metro's rijden wel. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87. De man kreeg ook tbs opgelegd. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw aan en 2 dagen later een tienermeisje. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem, waarop hij haar verkrachtte. Uit onderzoeken bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. Feyenoord speelt vandaag de 2e wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Como is in Italië de tegenstander. De wedstrijd is vanavond om 6:45 en is live te volgen op Radio Rijnmond. De Rotterdammers verloren de eerste wedstrijd met 5-1 van Barcelona, terwijl Como juist de eerste wedstrijd van Red Bull Leipzig wist te winnen met 4-1. PSV kwam gisteravond al in actie. Ze speelden in Duitsland tegen Red Bull Leipzig en verloren met 1-0. PSV-aanvaller Perisic miste een strafschop. Het weer, veel zon, vorming van enkele stapelwolken. Het blijft droog en het is 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam bij Zaltbommel. 4 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7, met ook daar een kwartier op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 15 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A58 van Breda naar Tilburg, bij Tilburg de Reeshof. Langzaam rijden vanaf knooppunt Galder met zo'n 10 minuten vertraging. Verderop richting Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot langzaam rijdend verkeer met daar een kwartier op onthoud. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Bussen en Vlijf.

0: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

lost nu snel op. Op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Gouden en Tilburg Reeshof 11 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. A59 naar Den Bosch, tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer file, de vertraging is ruim 10 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch, tussen de afrit Helvoort en Kroon

0: praten, maar met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Spaanse polder zijn vannacht 4 voertuigen uitgebrand. Het gaat om 2 kleine vrachtwagens en 2 busjes. De brand bij de Spaanse brug is ontdekt iets na 2 uur vannacht. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd en het vuur is waarschijnlijk van de een op het andere voertuig overgeslagen. Van de 4 voertuigen is alleen nog een karkas over. De politie onderzoekt of het is aangestoken. 2 mannen uit Rotterdam en Schiedam zijn opgepakt omdat ze zich voordeden als agent. Ze hadden geprobeerd om in Voorschoten, dat ligt bij Den Haag, mensen op te lichten. Het slachtoffer werd gebeld door iemand die zich voordeed als agent en hij belde over een inbraak in de buurt. Daarom zou iemand langskomen om het hangen sluitwerk in het huis te controleren. Kort daarna werd aangebeld. De bewoner vertrouwde het niet en belde de politie en die heeft de 2 mannen aangehouden. Een groot deel van het busvervoer in de regio ligt plat. Er rijden maar mondjesmaat bussen in verband met de staking die is opgezet door FNV en CNV. Er is niet een eenduidig beeld over wat er nou precies wel of niet rijdt, zegt onze verslaggever Jacco van Giessen.
1: Rotterdam in de omgeving, ja, dat zijn de RET-bussen, die rijden vandaag niet. Metro en tram rijden natuurlijk wel. Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem bij Cubus. Daar blijkt pas bij aanvang dat er, of er bussen rijden. Voor de Putten, daar rijdt EBS misschien wel, misschien niet. Waarschuwt voor forse uitval. En ja, dus het is vooral lastig voor reizigers voor wie de bus de enige verbinding is. Ja, dan is het zoeken naar alternatieven.
0: Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer. Het zijn vooral buschauffeurs, maar er zit ook kantoorpersoneel bij. Zij vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. Bij de Botlekbrug is een voertuig tegen de slagboom gereden. Het verkeer kan nu niet van Spijkenisse richting Hoogvliet en ook het scheepvaartverkeer is gestremd. Autoverkeer kan door de Botlektunnel. Richting Spijkenisse is de brug ook vrij. Hoe lang de reparaties gaan duren is niet bekend, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het weer, veel zon, wat stapelwolken en droog. Het is vandaag 18 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen opnieuw een mooie dag, flink wat zon. In de middag wat wolkenvelden en het wordt 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 naar Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nu helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenwiel is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Echt Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

A16 van Rotterdam naar Antwerpen is dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsveel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Spaanse polder zijn vannacht 4 voertuigen uitgebrand. Het gaat om 2 kleine vrachtwagens en 2 busjes. De brand bij de Spaanse brug is ontdekt iets na 2 vannacht. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd. En het vuur is waarschijnlijk van de een op het andere voertuig overgeslagen. Van de 4 voertuigen is alleen nog een karkas over. De politie onderzoekt of het is aangestoken. 2 mannen uit Rotterdam en Schiedam zijn opgepakt omdat ze zich voordeden als agent. Ze hadden geprobeerd om in Voorschoten, dat ligt bij Den Haag, mensen op te lichten. Het slachtoffer werd gebeld door iemand die zich voordeed als agent en hij belde over een inbraak in de buurt. Daarom zou iemand langskomen om het hangen sluitwerk in het huis te controleren. Kort daarna werd aangebeld. De bewoner vertrouwde het niet en belde de politie en die heeft de 2 mannen aangehouden. Een groot deel van het busvervoer in de regio ligt plat. Er rijden maar mondjesmaat bussen in verband met de staking die is opgezet door FNV en CNV. Er is niet een eenduidig beeld over wat er nou precies wel of niet rijdt, zegt onze verslaggever Jacco van Giessen.
2: Rotterdam in de omgeving, ja, dat zijn de RET-bussen, die rijden vandaag niet. Metro en tram rijden natuurlijk wel. Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem bij Cubus. Daar blijkt pas bij aanvang dat er, of er bussen rijden. Voor de Putten, daar rijdt EBS misschien wel, misschien niet. Waarschuwt voor forse uitval. En ja, dus het is vooral lastig voor reizigers voor wie de bus de enige verbinding is. Ja, dan is het zoeken naar alternatieven.
1: Bijna 13.000 mensen leggen volgens de bonden het werk neer. Het zijn vooral buschauffeurs, maar er zit ook kantoorpersoneel bij. Zij vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. Bij de Botlekbrug is een voertuig tegen de slagboom gereden. Het verkeer kan nu niet van Spijkenisse richting Hoogvliet en ook het scheepvaartverkeer is gestremd. Autoverkeer kan door de Botlektunnel. Richting Spijkenisse is de brug ook vrij. Hoe lang de reparaties gaan duren is niet bekend, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het weer, veel zon, wat stapelwolken en droog. Het is vandaag 18 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen opnieuw een mooie dag, flink wat zon. In de middag wat wolkenvelden en het wordt 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsveel. Er is daar een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad.

0: alle keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durf te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durf te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, u luistert weer naar Mens durf te leven. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En we doen dat weer volgens een thema. En deze keer is dat het thema lichaamsdelen. En we laten er zoveel mogelijk aan bod komen. We beginnen met Kiki Schippers en die zingt Armen wijd.

Nicky Schippers, het volgende nummer. De titel daarvan die luidt een beetje hetzelfde als wat ik 's morgens wel eens tegen mezelf zeg. Als ik voor het eerst in de spiegel kijk die dag. Raymond van het Groene Woud zingt: Goedemorgen, ouwe rotkop.

0: Manifiestor, hè?
1: Die vies toch, zei de vieze man alias Kees van Kooten. Ik had het heel lang niet gehoord en dat is het toch een sublieme tekst. We gaan door met een singer-songwriters duo uit Assen. En het zijn ook nog zussen, ze heten Anouk en Jora. En ze zingen trillend op mijn benen.

trillend op mijn benen. Doet me denken aan een liedje van Doema. Maar dat is weer heel iets anders. We gaan door met een lichaamsdeel dat we nog niet behandeld hebben in deze.

0: Mag ik u even storen? Ja, komt u maar naar voren. Dan kunt u beter horen. Dit wordt een boeiend lied. Ik zeg u plomp verloren. Stokdoof werd ik geboren. Ja, doof en bij de oren. Tot algemeen verdriet. Ik zat dus met die oren. En allerlei doktoren. Waaronder professoren. Beroemd en erudiet. Die hadden me bezworen. Mij scherp te laten horen. Hun moeite was verloren. Ik hoor nog steeds geen beat. Muziek van de Azoren. Door kalmende tenoren. Met slagwerk en met koren, met koper en met riet. De treinen die ontsporen, met alle toebehoren. De eet die wordt gezworen, de koekoek en de griet. Als ook gebral van senatoren, gelal van dronken moren. De val van meteoren, de knal van dynamiet. Geruis van risoforen, gekauw van carnivoren. Gemor van matadoren, dit alles hoor ik niet. Wat moest ik met die oren, ik kon er niets mee horen. Maar daarom niet getoren, één uitweg had ik nog. Ik heb in het ochtend gloren, mijn oren afgeschoren. Ik voel mij als herboren en ik schilder als Van Gogh.
1: Hij schildert zonder oren en hij voelt zich als Van Gogh.
2: Het nummer duurt amper anderhalve minuut. Maar wat is het geniaal weer. Want wat is hij virtuoos met taal. Onze eigen dokter Anders P. Hij zong het liedje Oren. Wij gaan door met iemand die zijn sporen verdiend heeft. Als discjockey. Maar ook als liedjeschrijver voor onder andere Kinderen voor Kinderen. En als zanger van Het Goede Doel. En ook nog als ondernemer in Utrecht. En ook nog als gemeenteraadslid. Het houdt niet op met Henk Westbroek. Maar hij maakt toch vooral mooie liedjes. En deze heet Blauwe Ogen.

0: Aldus Henk Westbroek, we gaan door met Uit de Oude Doos. Een van onze vaste onderdelen van Mensen te Leven. We draaien een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En deze keer doen we dat dus over het thema lichaamsdelen. Een van de onderdelen die we nog niet, een van de lichaamsdelen die we nog niet behandeld hebben, zijn je nagels. En dan heeft Lou Bendy, dat was een zanger en conferencier uit de periode tussen de twee wereldoorlogen in de vorige eeuw. Bekende liedjes van hem waren Zoek de zon op, Schep vreugde in het leven, Wie heeft er suiker in de ettersoep gedaan en Louise zit niet op je nagels te bijten. En die laatste, die gaan we draaien.
1: Uit de oude doos.

Louise zit niet op je nagel te bijten. Wacht, wat is Louise? Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd, maar zij heeft ons die mosterd

Louise kreeg verkering met een leuke jonge man. Der nageltjes zijn uitgegroeid, je merkt er niets meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet.

0: Wellicht had u hem herkend. Onze Vlaamse kleinkunstenaar en quizpresentator was hij ook ooit. Bart Peters, hij zong Als je met je billen en je heupen shaked. En dat kwam uit liefde voor muziek. En dat is de Vlaamse variant op De Beste Zangers. Die ik eigenlijk stiekem leuker vind dan de Nederlandse. We gaan door met een van onze vaste onderdelen. Dat is in dit geval de vertaling. We gaan weer iets draaien van Flit Norman. Dat doen we wel vaker. Die heeft liedjes van Leonard Cohen vertaald. En daar heeft hij een mooie cd van gemaakt. Ook prachtig eigen werk waar hij prijzen mee gewonnen heeft. Maar hij heeft ook een heleboel liedjes van Tom Waits vertaald. En daar valt het volgende nummer ook onder. In het Engels zingt Tom Waits Clap Hands. En bij Flip Norman heet het Klap Klap.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud eich rediad amlaen.
2: Sheffield United cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

Herman Vinkers, u had hem vast herkend. Hij zong Vinger in de Bips. We gaan door met een akoestische versie van een Nederlandstalige hit. Meer uit de pop, uit het genre van de pop. Maar zeker wel passend in ons klein kunstprogramma Mens Durft te Leven. Van Dikhout zingt Mijn Houten Hart.

Skik uit Drenthe, dat is die band van Daniel Lohuus. Heeft u dat ook wel eens, zo'n hersenpan voor blues? Ik heb het met name in de herfst wel eens een enkele keer. Maar de herfst is nog niet echt doorgebroken. Gelukkig maar hebben we dat even kunnen uitstellen. U luisterde weer een uur lang naar Mens Durft te Leven. En deze week draaiden we het betere Nederlandstalige lied binnen het thema van de lichaamsdelen. Ik hoop dat u volgende week weer luistert. Ik dank u voor nu. We gaan eruit met een lichaamsdeel waar we het nog niet over gehad hebben. Dat zijn de voeten en die worden bezongen door Iris Penning in het liedje Liever Vieze Voeten.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam heeft een politiewagen een fietser aangereden. Dat gebeurde op de kruising van de Karel Doormansstraat en de Aart van Nesstraat vanmorgen rond 9:30. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, kon de politie niet zeggen. Hij was wel bij kennis, zegt een woordvoerder. De voorruit van de politiewagen is door de klap kapot gegaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Justitie vervolgt een vrouw van 55 uit Stadhart-Haringvliet op Goeree-Overflakkee voor poging tot moord nadat ze eerder dit jaar haar partner heeft aangevallen met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond aan nek, schouders en arm en werd gevonden bij een boothuis in Herkingen. De vrouw meldde zich later op het politiebureau. De zaak komt vandaag voor de rechter, maar wordt waarschijnlijk nog niet inhoudelijk behandeld. Dat is waarschijnlijk pas in februari of maart. Koninklijke Smit-Zeevis komt voor het eerst in 110 jaar niet in Rotterdamse handen. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt van de Overheid, is akkoord met de overname van het bedrijf door de Hanos Groep. Dat is een groothandel voor onder meer vers eten. Het bedrijf heeft 23 vestigingen. Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn. Volgens Marcel van Breda, een van de huidige directeuren, verandert er niets voor de Smit-Zeevis en het personeel door de overname. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een succesvol derde kwartaal achter de rug. Ook heeft het bedrijf al veel bestellingen binnengekregen voor 2028. ASML profiteert enorm van de investeringen in kunstmatige intelligentie waarvoor chips nodig zijn. De vraag naar chipmachines neemt zo sterk toe dat het bedrijf verwacht op termijn niet meer aan de vraag te kunnen voldoen. Dit jaar heeft ASML tot nu toe bijna 11 miljard euro aan winst gemaakt. Het bedrijf verwacht dit jaar 65 machines naar klanten te versturen, de helft meer dan het jaar daarvoor. Ook werkt ASML aan upgrades van bestaande machines. Het weer zonnig en droog, zijn wel wat stapelwolken. Het is in de 18 graden vandaag. Vanavond is het helder, morgen opnieuw een mooie dag, flink wat zon, in de middag wat wolkenvelden en dat het maximaal 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsveel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

de A16 Rotterdam richting Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam heeft een politiewagen een fietser aangereden. Dat gebeurde op de kruising van de Karel Doormansstraat en de Aart van Nesstraat vanmorgen rond 9:30. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, kon de politie niet zeggen. Hij was wel bij kennis, zegt een woordvoerder. De voorruit van de politiewagen is door de klap kapot gegaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Justitie vervolgt een vrouw van 55 uit Stadhart Haringvliet op Goeree-Overflakkee voor poging tot moord nadat ze eerder dit jaar haar partner heeft aangevallen met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond aan nek, schouders en arm en werd gevonden bij een boothuis in Herkingen. De vrouw meldde zich later op het politiebureau. De zaak komt vandaag voor de rechter, maar wordt waarschijnlijk nog niet inhoudelijk behandeld. Dat is waarschijnlijk pas in februari of maart. Koninklijke Smit-Zeevis komt voor het eerst in 110 jaar niet in Rotterdamse handen. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt van de Overheid, is akkoord met de overname van het bedrijf door de Hanos Groep. Dat is een groothandel voor onder meer vers eten. Het bedrijf heeft 23 vestigingen. Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn. Volgens Marcel van Breda, een van de huidige directeuren, verandert er niets voor de Smit-Zeevis en het personeel door de overname. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een succesvol derde kwartaal achter de rug. Ook heeft het bedrijf al veel bestellingen binnengekregen voor 2028. ASML profiteert enorm van de investeringen in kunstmatige intelligentie waarvoor chips nodig zijn. De vraag naar chipmachines neemt zo sterk toe dat het bedrijf verwacht op termijn niet meer aan de vraag te kunnen voldoen. Dit jaar heeft ASML tot nu toe bijna 11 miljard euro aan winst gemaakt. Het bedrijf verwacht dit jaar 65 machines naar klanten te versturen, de helft meer dan het jaar daarvoor. Ook werkt ASML aan upgrades van bestaande machines. Het weer zonnig en droog, zijn wel wat stapelwolken. Het is in de 18 graden vandaag. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw een mooie dag, flink wat zon. In de middag wat wolkenvelden en dat het maximaal 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: we dan.
1: Oké.
0: Gewoon weer van vooraf aan, ik kan het beste blijven ademen.
2: I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent,

A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam heeft een politiewagen een fietser aangereden. Dat gebeurde op de kruising van de Karel Doormansstraat en de Aart van Nesstraat vanmorgen rond 9:30. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, kon de politie niet zeggen. Hij was wel bij kennis, zegt een woordvoerder. De voorruit van de politiewagen is door de klap kapot gegaan. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Justitie vervolgt een vrouw van 55 uit Stadtert Haringvliet op Goeree-Overflakkee voor poging tot moord nadat ze eerder dit jaar haar partner heeft aangevallen met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond aan nek, schouders en arm en werd gevonden bij een boothuis in Herkingen. De vrouw meldde zich later op het politiebureau. De zaak komt vandaag voor de rechter, maar wordt waarschijnlijk nog niet inhoudelijk behandeld. Dat is waarschijnlijk pas in februari of maart. Koninklijke Smitsevis komt voor het eerst in 110 jaar niet in Rotterdamse handen. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt van de Overheid, is akkoord met de overname van het bedrijf door de Hanels Groep. Dat is een groothandel voor onder meer vers eten. Het bedrijf heeft 23 vestigingen. Het hoofdkantoor zit in Apeldoorn. Volgens Marcel van Breda, een van de huidige directeuren, verandert er niets voor de Smitsevis en het personeel door de overname. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een succesvol derde kwartaal achter de rug. Ook heeft het bedrijf al veel bestellingen binnengekregen voor 2028. ASML profiteert enorm van de investeringen in kunstmatige intelligentie waarvoor chips nodig zijn. De vraag naar chipmachines neemt zo sterk toe dat het bedrijf verwacht op termijn niet meer aan de vraag te kunnen voldoen. Dit jaar heeft ASML tot nu toe bijna 11 miljard euro aan winst gemaakt. Het bedrijf verwacht dit jaar 65 machines naar klanten te versturen, de helft meer dan het jaar daarvoor. Ook werkt ASML aan upgrades van bestaande machines. Het weer zonnig en droog, zijn wel wat stapelwolken. Het is 18 graden vandaag. Vanavond is het helder, morgen opnieuw een mooie dag, flink wat zon, in de middag wat wolkenvelden en dat het maximaal 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bij de ANWB. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N629 van Oosterhout naar Dongen. Tussen Oosterhout en Kaatsheuvel heb je 20 minuten oponthoud. En op de A59 rijdt het langzaam naar Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Daar heb je een kleine 10 minuten tijdverlies. De andere kant op sta je daar 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB.

0: is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. In Rozenburg is zojuist een verzorgingshuis ontruimd. Het gaat om woonzorgvoorziening Haven Dupont aan de Grote Stern, waar rook uit de kelder komt. Mogelijk staat er onkruid in brand. Brandweer is aanwezig om te blussen en heeft daarvoor een klein gat in de muur gemaakt. 40 bewoners moeten tijdelijk hun huis uit. Het is nog niet bekend wanneer ze terug naar huis mogen. Er raakte niemand gewond bij de brand in Rozenburg. Op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam is een motorrijder achterop een auto geklapt. Dat gebeurde toen de motorbestuurder door de file wilde manoeuvreren en daarbij op een auto botste die net van rijstrook aan het wisselen was. De motorrijder raakte gewond bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was de rechte rijstrook even dicht, maar inmiddels is de weg weer vrij. Het is nog wel druk op de A15 richting Gorinchem. Bij een juwelier aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam blijkt in juni dit jaar te zijn ingebroken. Daders gingen er vandoor met gouden en zilveren sieraden met een waarde van 175.000 euro. Dat bleek vanochtend op de rechtbank in Dordrecht, waar de zaak inhoudelijk behandeld zou worden. Uiteindelijk ging dat niet door, omdat de advocaten van twee verdachten vinden dat nog meer onderzoek nodig is. En de rechtbank ging daarin mee. Volgens justitie was de inbraak aan de Eerste Middellandstraat maandenlang voorbereid. Dieven maakten met beitels een gat in de muur en sloegen daarna toe. De puit is nog altijd spoorloos. En de Rotterdamse Jai Viral, die deze zomer in Nijmegen werd doodgeschoten, is het slachtoffer van een langerlopende ruzie tussen groepen drillrap-jongeren. Dat schrijft de Telegraaf. Drillrap is een agressieve vorm van hip-hop die vaak bij onderlinge vetes wordt gebruikt. De Rotterdamse groep had ruzie met groepen uit Noord-Holland. Er zitten 5 mensen uit 3 provincies vast. Zij komen uit Amsterdam, Horen, Zwaag en Avenhoren. Het 18-jarige slachtoffer uit Rotterdam was in Nijmegen met familieleden en stond op het punt om terug naar Rotterdam te gaan toen die werd neergeschoten. De familie van de jongen liet eerder weten dat hij niet het doelwit was en het slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Het weer dan, veel zon, stapelwolken en droog. Het is 18 graden vandaag, vanavond ook tamelijk helder en droog. Morgen opnieuw een mooie dag met flink wat zon. In de middag ook wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Janke Daming van de ANWB. Er staan niet veel files in het zuiden van het land, maar je hebt wel een kleine 10 minuten oponthoud op de A59 naar Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ANWB. Het wordt langzaam maar zeker wat drukker aan het begin van deze avondspits. Op de A59 heb je bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen zo'n 10 minuten oponthoud. En op de A16 naar Rotterdam rijdt het langzaam bij Dordrecht. Daar is de vertraging ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. In Rozenburg is een verzorgingshuis ontruimd. Gaat om woonzorgvoorziening Haven Dupont aan de Grote Stern, waar rook uit de kelder kwam. Mogelijk stond er onkruid in brand. Brandweer is aanwezig om te blussen en heeft daarvoor een klein gat in de muur gemaakt. 40 bewoners moesten tijdelijk hun huis uit. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis mogen. Er raakte in ieder geval niemand gewond bij de brand. De gasprijs heeft het hoogste niveau bereikt sinds de gascrisis na de Russische inval in Oekraïne. Op de Europese groothandelsmarkt stond de prijs van morgen vroeg even boven de €87 per megawattuur. Ter vergelijking, begin dit jaar was die prijs nog zo'n €30 per megawattuur. De flinke prijsstijging heeft onder meer te maken met de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De hoge gasprijs is slecht nieuws nu de zomertemperaturen zo goed als voorbij zijn. De ondergrondse gasvoorraden in Nederland kunnen dienen als alternatief, maar die zijn momenteel slechts tot zo'n 64% gevuld. Dat is een stuk lager dan de voorgaande jaren. Prijsvergelijkers verwachten daarom dat huishoudens een stuk meer gaan betalen voor gas. Staatssecretaris Erkens van Landbouw en Visserij heeft een eerste stap gezet richting een sluiting van het dolfinarium in Harderwijk. Volgens de staatssecretaris zijn er zorgen over het welzijn van de dolfijnen in de dierentuin. De dieren horen diep te kunnen duiken en grote afstanden te kunnen zwemmen, en dat kan niet in het dolfinarium. Het uiteindelijke doel is dat er op een gegeven moment in Nederland geen dolfijnen meer gehouden worden in gevangenschap. Over 2 jaar komt er een fokverbod en mogen dolfijnen nog maar beperkt worden geïmporteerd. De 22 dolfijnen die op dit moment in het dolfinarium in Harderwijk leven, mogen daar wel blijven, omdat er geen alternatieven beschikbaar zijn en de dieren anders zouden moeten worden gedood. En oud-burgemeester van Groningen Koen Schuiling moet €250 betalen omdat het gerechtshof in Zwolle bewezen acht dat hij heeft gemasturbeerd in zijn auto. Dat gebeurde 2,5 jaar geleden op de A7. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur die later verklaarde dat hij de burgemeester zag masturberen. De €250 boete is net zo hoog als de boete die Schuiling vorig jaar van de rechtbank kreeg. De voormalig burgemeester ging tegen zijn straf in beroep omdat hij altijd heeft ontkend dat hij aan het masturberen was. Schuiling zegt dat hij zijn riem losmaakte om over zijn buik te wrijven omdat hij buikpijn had. Het weer dan nog, veel zon, wat stapelwolken en droog. Het is 18 graden, vanavond ook tamelijk helder en droog. Morgen opnieuw een mooie dag met flink wat zon en in de middag wolkenvelden. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen en dat is al goed te merken onderweg. Wat ook opvalt is dat de A2 dicht is van Den Bosch naar Eindhoven na een ongeluk met meerdere vrachtwagens bij Best. Vanaf Bokstel is de weg afgesloten. Het verkeer naar Eindhoven kan omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Verder is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug tot aan Hendrik Ido Ambacht. Daar heb je nu een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het rijdt nu langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Dat gaat verkeerd in het land.
1: Wijze van radio maken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan de dwaas.
0: Hallo, mijn naam is Theo. Ik draai voor jou de hits in de spin.
2: Hey Theo, wat zie je nu

0: 80. Change of heart.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Soms moet je dingen zelf

0: vrijdagmiddag.
1: Tijdens het theekransje van roddelende vriendinnen. De mancavefeestjes van oudere mannen die denken dat ze nog jong zijn. En zelfs in het bejaardentehuis. Overal staat een

0: blijven. Mooi, uit Duitsland. De formatie Alphaville, de swingende hitmiddag.
1: Wat is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren? De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
2: Daar kun je niet omheen.
3: Of je nou hakt of prakt, dit is de Club Den Hof Polderpop Stamppot.
4: Herinner jij je

van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. En op een aantal wegen heb je veel vertraging door ongelukken. De A2 Den Bosch richting Eindhoven is nu ook helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Na een ongeluk met twee vrachtwagens duurt het waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 is het ook heel druk van Utrecht naar het zuiden. Daar heb je

0: je dagelijkse sores. In de swingende hitmiddag overheerst de gulle lach.
1: De swingende hitmiddag. Je radio zingt
0: van plezier. Dit is de swingende hitmiddag. Via DAB+.

0: 42 over een mooie dame, Tracy heette.
1: Dit is Vandaag in het Nieuws.
0: Vandaag in het Nieuws. In Frankrijk, Montpellier, daar lag een lijk.

0: van 5 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. Op de Darcyweg in de Rotterdamse Europoort is een ongeluk gebeurd met een wielrenner en een auto. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar de flinke barst in de voorruit van de auto wijst erop dat het een flinke klap moet zijn geweest. De wielrenner raakte gewond en is samen met zijn fiets ter controle naar het ziekenhuis gebracht. In Rozenburg is een verzorgingshuis ontruimd. Het gaat om woonzorgvoorziening Haven Dupont aan de Grote Stern, waar rook uit de kelder kwam. Er stond buiten onkruid in brand en de rook die dat veroorzaakte trok naar binnen. Brandweer maakte een klein gat in de muur om de boel te blussen en had het vuur uiteindelijk snel onder controle. 23 bewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar de verwachting is dat zij snel weer terug naar huis mogen. Er raakte niemand gewond bij de brand. Het puttersveer tussen Puttershoek en Zwijndrecht blijft de komende 6 jaar in de vaart. Voor het behoud van de veerdienst is jaarlijks 42.000 euro extra nodig. En het college van Zwijndrecht heeft besloten een deel van die extra kosten voor haar rekening te nemen. De rest van het budget wordt aangevuld door de gemeente Hoekse Waard, waar de gemeenteraad gisteravond instemde. Daarmee is de toekomst van het puttersveer in ieder geval tot en met 31 december 2032 veiliggesteld. En over 31 december gesproken, wie komende jaarwisseling vuurwerk wil zien, moet ook niet in Papendrecht zijn. Lokale verenigingen en stichtingen krijgen daar geen toestemming om gezamenlijk vuurwerk af te steken. En voor inwoners is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso verboden. Mensen die nog consumentenvuurwerk in huis hebben, kunnen dit binnenkort ergens in de gemeente Papendrecht inleveren. Ook in Sliedrecht, Alblasserdam, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht worden geen vergunningen voor vuurwerkactiviteiten vergeven. De professionele vuurwerkshow bij het Drievierenpunt gaat wel door. Het weer dan. Blijft rustig vanavond, inclusief vrije zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van een graad of 7 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land staat in de file op de A2... want die is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Het is op de

0: Van Maastricht naar Den Bosch tot aan Boxtel. Ook daar heb je een half uur tijdverlies. De A27 van Breda naar Gorkum heb je ook bijna drie kwartier oponthoud tussen Breda en Oosterhout. Dat heeft te maken met een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En het is druk op de N279 van Den Bosch naar Roermond voor de aansluiting met de A50. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Het is heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Wat opvalt is dat de A2 dicht is van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met twee vrachtwagens. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren voor de weg vrij is. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Er staat ook een flinke file in beide richtingen op de A2 voor die afsluiting. Moet je ook rekening houden met veel vertraging. Van Utrecht naar Eindhoven is

0: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. Opletten als je van plan was om zo naar de Kuip te gaan voor het Champions League duel tussen Feyenoord en Como. Want op het Varkenoordse viaduct is een auto op de trambaan terechtgekomen. Dat gebeurde na een ongeluk met in totaal 3 auto's. Er raakte niemand gewond, maar de 3 auto's liepen flinke schade op en tramverkeer richting de Kuip is voorlopig niet mogelijk. De RET adviseert reizigers richting de Kuip om bij halte Breedplein uit te stappen en verwacht het spoor snel weer vrij te kunnen maken. De politie in Zoetermeer heeft afgelopen zondag 3 mannen aangehouden die zich voordeden als agenten. 2 van hen zijn Rotterdammers. Met de smoes haalden de nepagenten 120.000 euro van de rekening van het slachtoffer, een 80-jarige man. Ook namen ze verschillende sieraden mee. De nepagenten hadden al een paar dagen contact met hun slachtoffer voor ze afgelopen zondagmiddag toesloegen. Nadat de politie werd ingeschakeld, konden echte agenten de oplichters snel in de kraag vatten. Het gaat om een 36-jarige en een 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. De marechaussee heeft gisteren 2 mannen uit Breda aangehouden in een onderzoek naar mensensmokkel. Een maand geleden werd in hetzelfde onderzoek al een 43-jarige man uit Papendrecht aangehouden. De mannen worden allemaal verdacht van het smokkelen van migranten vanuit Syrië naar Europa via Turkije. De man uit Papendrecht hield zich ook dagelijks bezig met witwassen en ondergronds bankieren. Daarbij werden zonder vergunning kleine en grote contante geldbedragen verplaatst, waarmee de smokkelreizen betaald konden worden. De marechaussee heeft verder 4 woningen en 3 bedrijfspanden in Papendrecht, Rotterdam, Woerden, Breda en Delft doorzocht. Daarbij zijn ruim 130.000 euro aan contant geld, meerdere auto's, sieraden en meerdere reis- en identiteitsdocumenten in beslag genomen. En het puttersveer tussen Puttershoek en Zwijndrecht blijft de komende 6 jaar in de vaart. Voor het behoud van de veerdienst is jaarlijks 42.000 euro extra nodig en het college van Zwijndrecht heeft besloten een deel van die extra kosten voor zijn rekening te nemen. De rest van het budget wordt aangevuld door de gemeente Hoekse Waard, waar de gemeenteraad gisteravond instemde. Daarmee is de toekomst van het puttersveer in ieder geval tot en met 31 december 2032 veiliggesteld. Het weer dan nog. Het blijft rustig vanavond, inclusief fraaie zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van 1 graad of 12 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. De temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zeker voor een woensdagmiddag behoorlijk druk. Er is veel

0: via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven staat het verkeer ook helemaal vast. Tussen Culemborg en knooppunt Vught heb je ruim een uur vertraging. En bij Kerkdriel is ook nog eens een rijstrook dicht na een ongeluk. Op de A2 van Maastricht naar Den Bosch heb je voor Bokstel ook een half uur tijdverlies. Het is ook heel druk op de A50. Van Eindhoven naar Os tussen Son en Breugel en Veghel een half uur vertraging. En van Os naar Eindhoven sta je 40 minuten vast op de A50. Dat is tussen Uden-Zuid en Eerde. Verder heb je 20 minuten vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Middelrode en Veghel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

ANWB. Hoewel de files korter worden, zijn er nog steeds veel lange files in het zuiden van het land. De A2 is ook nog altijd dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. Vanmiddag gebeurde er een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Tilburg, over de A65 en de A58. De politie doet er voorlopig onderzoek, dus de A2 blijft de komende uren nog dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 heb je ook nog 3 kwartier vertraging. Het staat daar vast tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Door een ongeluk is daar ook een rijstrook dicht. En het rijdt ook nog langzaam op de A2 Eindhoven richting Den Bosch bij Bokstel. Daar is het oponthoud 1 kwartier. Op de A50 is het heel druk van Os naar Eindhoven tussen Uden-Zuid en Sint-Oederode. Mede door de nasleep van een ongeluk heb je daar nog 20 minuten tijdverlies. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je tussen Nijmegen en Haps een half uur vast door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 7 uur.
1: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. De diefstal van een fatbike heeft de afgelopen tijd voor behoorlijk wat onrust gezorgd in Schravendeel. Daar werd anderhalve week geleden in de Van Groningenstraat een fatbike gestolen. Een groep inwoners wilde daarna verhaal gaan halen bij de vermeende dieven en probeerde hen in te sluiten. Ook werden al snel beelden van de mogelijke boeven verspreid via social media. Maar deze jongens bleken helemaal niet bij de diefstal betrokken te zijn. Inmiddels heeft de politie de mogelijk juiste dief aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Nijmegen. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie roept op om niet zomaar beelden van vermeende verdachten te delen via social media. Twee Rotterdammers hebben afgelopen zondag 120.000 euro en verschillende sieraden van een 80-jarige man gestolen. De Rotterdammers deden zich met een derde verdachte voor als agenten toen ze toe wisten te slaan bij hun slachtoffer in Zoetermeer. De nepagenten kwamen niet ver, want nadat de politie werd ingeschakeld konden echte agenten de oplichters zondagmiddag al snel in de kraag vatten. Het gaat om een 36-jarige en een 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. Bij een politiecontrole in het havengebied van Moerdijk is vandaag een bestuurder aangehouden na een positieve drugstest. De bestuurder weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek en werd daardoor in de boeien geslagen. Vier andere bestuurders testten tijdens de politiecontrole ook positief op het gebruik van drugs. Verder werden er 30 boetes uitgeschreven en nam de politie 2 voertuigen en kleine hoeveelheden softdrugs in beslag. En goed nieuws als je naar de Kuip gaat of onderweg bent, want het tramverkeer richting het stadion van Feyenoord is weer hervat. Eerder konden er geen trams rijden na een ongeluk met 3 auto's op het Varkenoordse viaduct. Een van de auto's was daarbij op het spoor terechtgekomen. De RET had het spoor snel weer vrij, waardoor omreizen niet meer nodig was. Bij het ongeluk raakte overigens niemand gewond. Het weer dan. Het blijft rustig vanavond, inclusief vrije zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van een graad of 12 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files van de avondspits lossen op. Alleen op de A2 zijn nog veel problemen. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht bij Best nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde met 2 vrachtwagens. De weg is afgesloten vanaf Bokstel. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Het is ook nog heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps. Daar sta je 20 minuten vast. De N270 is in beide richtingen dicht bij Deurne, want daar is een ongeluk gebeurd. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de afrit Kerkdriel, daar is de vertraging nog 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. Vandaag hebben wij weer een hele hoop nummers van vrij nieuwe albums. Dus dat is voor veel mensen toch wel nieuwe muziek. En we beginnen met Queens of the Stone Age met Where the God Girls Are At. Nee, Where the God Girls At. Van hun nieuwste album.

eyes and Hush. Dit was Hush van Muse samen met Ellie Goulding. En daarvoor de Rolling Stones met Bad Luck Hideaway. We gaan verder met Mark Knopfler, Wag the Dog.

Tear It Down van Greta Van Fleet. De nieuwe uitgave was dat. En ook De Staat met The Underdog was pas uitgegeven op 18 september om precies te zijn. We gaan nu verder naar The Kings of Leon met Cold Blue Dawn.

Dit was Nick Cave en de Bad Seeds met Red Right Hands. En daarvoor hoorde je Muse met The Dark Forest. We gaan verder met Four Non Blondes. What's up?

En met Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, zijn we alweer bijna aan het eind van het eerste uur van Rockarne gekomen. Ik sluit af met de Rolling Stones met Mr. Charm.

0: is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Someren. De diefstal van een fatbike heeft de afgelopen tijd voor behoorlijk wat onrust gezorgd in Schravendeel. Daar werd anderhalve week geleden in de Van Groningenstraat een fatbike gestolen. Een groep inwoners wilde daarna verhaal gaan halen bij de vermeende dieven en probeerde hen in te sluiten. Ook werden al snel beelden van de mogelijke boeven verspreid via social media. Maar deze jongens bleken helemaal niet bij de diefstal betrokken te zijn. Inmiddels heeft de politie de mogelijk juiste dief aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Nijmegen. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie roept op om niet zomaar beelden van vermeende verdachten te delen via social media. Twee Rotterdammers hebben afgelopen zondag 120.000 euro en verschillende sieraden van een 80-jarige man gestolen. De Rotterdammers deden zich met een derde verdachte voor als agenten toen ze toe wisten te slaan bij hun slachtoffer in Zoetermeer. De nepagenten kwamen niet ver, want nadat de politie werd ingeschakeld konden echte agenten de oplichters zondagmiddag al snel in de kraag vatten. Het gaat om een 36-jarige en een 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. Bij een politiecontrole in het havengebied van Moerdijk is vandaag een bestuurder aangehouden na een positieve drugstest. De bestuurder weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek en werd daardoor in de boeien geslagen. Vier andere bestuurders testten tijdens de politiecontrole ook positief op het gebruik van drugs. Verder werden er 30 boetes uitgeschreven en nam de politie 2 voertuigen en kleine hoeveelheden softdrugs in beslag. En goed nieuws als je naar de Kuip gaat of onderweg bent, want het tramverkeer richting het stadion van Feyenoord is weer hervat. Eerder konden er geen trams rijden na een ongeluk met 3 auto's op het Varkenoordse viaduct. Een van de auto's was daarbij op het spoor terechtgekomen. De RET had het spoor snel weer vrij, waardoor omreizen niet meer nodig was. Bij het ongeluk raakte overigens niemand gewond. Het weer dan. Het blijft rustig vanavond, inclusief fraaie zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van een graad of 12 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstel en West nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde. Ze zijn aan het bergen. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. En er staat nog altijd een pechgeval op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Haps. Dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom terug bij het tweede uur van Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het tweede uur beginnen wij met een bijzondere uitvoering van Going Home van Mark Knopfler en Mark Knopfler's Guitar Heroes. Het heet Going Home.

Muse met Cryogen en daarvoor Queens of the Stone Age met Easy Street. We gaan verder met Witch Doctor van de staat.

Dit was Kings of Leon met Sex on Fire. En daarvoor Nothing But Thieves met een nieuw nummer van ze. I Needed You Then, I Need You Now. We gaan nu verder met Jack White, G.O.D. en The Broken Ribs.

En u hoorde zojuist Greta Van Fleet met Play Your Games. En daarvoor de Foo Fighters met Window. We gaan verder met Eric Clapton, Motherless Child.

Dit was Eric Clapton met Motherless Child. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Beck, Loser en Rolling Stones met In The Stars. Tot de volgende keer.

0: nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Jesse van Zomeren. De diefstal van een fatbike heeft de afgelopen tijd voor behoorlijk wat onrust gezorgd in Schravendeel. Daar werd anderhalve week geleden in de Van Groningenstraat een fatbike gestolen. Een groep inwoners wilde daarna verhaal gaan halen bij de vermeende dieven en probeerde hen in te sluiten. Ook werden al snel beelden van de mogelijke boeven verspreid via social media. Maar deze jongens bleken helemaal niet bij de diefstal betrokken te zijn. Inmiddels heeft de politie de mogelijk juiste dief aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Nijmegen. Hij wordt binnenkort voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie roept op om niet zomaar beelden van vermeende verdachten te delen via social media. Twee Rotterdammers hebben afgelopen zondag 120.000 euro en verschillende sieraden van een 80-jarige man gestolen. De Rotterdammers deden zich met een derde verdachte voor als agenten toen ze toe wisten te slaan bij hun slachtoffer in Zoetermeer. De nepagenten kwamen niet ver, want nadat de politie werd ingeschakeld konden echte agenten de oplichters zondagmiddag al snel in de kraag vatten. Het gaat om een 36-jarige en een 19-jarige man uit Rotterdam en een 17-jarige man uit Zeist. Bij een politiecontrole in het havengebied van Moerdijk is vandaag een bestuurder aangehouden na een positieve drugstest. De bestuurder weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek en werd daardoor in de boeien geslagen. Vier andere bestuurders testten tijdens de politiecontrole ook positief op het gebruik van drugs. Verder werden er 30 boetes uitgeschreven en nam de politie 2 voertuigen en kleine hoeveelheden softdrugs in beslag. En goed nieuws als je naar de Kuip gaat of onderweg bent, want het tramverkeer richting het stadion van Feyenoord is weer hervat. Eerder konden er geen trams rijden na een ongeluk met 3 auto's op het Varkenoordse viaduct. Een van de auto's was daarbij op het spoor terechtgekomen. De RET had het spoor snel weer vrij, waardoor omreizen niet meer nodig was. Bij het ongeluk raakte overigens niemand gewond. Het weer dan. Het blijft rustig vanavond, inclusief fraaie zonsondergang. Vannacht verloopt tamelijk helder, rustig en droog. Temperatuur varieert van een graad of 12 aan zee tot 9 graden wat verder landinwaarts. Morgen opnieuw een mooie herfstdag met flink wat zon. In de middag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog. Temperatuur ligt iets hoger dan vandaag met 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.
2: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
3: May we start?
4: To start.

Hoogste tijd om te starten. Het is 8:08, woensdag 14 oktober 2026. Je luistert naar Silhouette 325. Tot 11 uur voor de rest van de Webinatos Radio. We gaan, ik heb vandaag een vrije rol. Althans, ik had niet zoveel tijd om een thema uit te werken. Dus daar is het niet van gekomen. Ik had wel een titel staan, die kan ik wel even noemen. Want dat wordt uitgezonden over 2 weken dan. Want volgende week ben ik er niet. Dan ben ik elders. De titel die ik had verzonnen was Getting Old. Getting Old Ain't for Sissies. En dat is een strofe die komt voor in een liedje van de band Saga. En daar ga ik op voortbeduren, maar dat is over 2 weken. We gaan vanavond een vrije rol invullen. En daar heb ik altijd wel lol in. En dan kan ik alle kanten uitgaan. Niks is vooraf gepland. Ja, dan denk ik, dit is wel leuk om te luisteren. Tot 11 uur Silhouette met van alles en nog wat.

Ja, dat was hele bijzondere muziek, mag ik wel zeggen, de laatste. Nou ja, die daarvoor ook trouwens. Je hoorde Anna Calvi featuring David Byrne. En dat is een plaat uit 2014. En dat album dat heet One Breath. En daar staat ook onder andere op Iggy Pop. De dame in kwestie, dat is een wilde tante. Maar muzikaal staat ze haar mannetje. Of zullen we het omschrijven als haar vrouwtje. Dat klinkt weer zo denigrerend, dus laten we het in het midden houden. Daarvoor hoorde je muziek van Monotronic Kettle Song, Yama Yama, Waiting For You. Dat komt volgens mij uit 2024. En we starten met The Muppets van The Original Motion Picture Soundtrack. The Muppet Show Theme. Het thema van de film. Inmiddels 9:50. Het is woensdag 14 oktober. En wij gaan muziek draaien tot 11. Je komt van alles tegen. Ik heb een beetje een mix van gemaakt van de twee programma's die ik doe. En ook incidenteel mijn escapade. Dus er zit Franse muziek tussen. Er zit een stukje Italiaans tussen. Een behoorlijk stevige track heb ik er ook nog tussen geduwd. Een aantal symfonische bands. Dus we gaan het allemaal beleven. En ik wil nu eventjes... Ja, het is een beetje jeugdsentiment. Maar dan toch wel op een manier dat ik denk van... klopt dit wel helemaal? Iedereen kent de band Yes uit Engeland. En dat is een band die ik voor het eerst zag in 1977 live in Ahoy. Dat klinkt tegenwoordig ietsje anders, omdat eigenlijk bijna de volledige bezetting van Yes van toen die is weg. Het zijn allemaal andere mensen geworden, maar vooral de muziek is gepolijst. Maar ik wilde toch even een track draaien van het nieuwe album. En de track die ik ga draaien, die heet Ariadne. Hier is het nieuwe Yes.

Dat waren de klanken van Pink Floyd. En dan, ja, hoeveel jaar? 55 jaar geleden, ja. Het album 1971. Het album heet Metal. De track is One of These Days. Daarvoor hoorde je een stuk van het nieuwe album van Yes, anno 2026, Ariadne. En dat komt van het album Aurora. En ja, ik wil even de vergelijking maken met datzelfde jaar 1971. Yes, in de begindagen, Starship Trooper. MUZIEK

Kwart voor tien op Drechtstad en Vemmenators Radio. Je luistert naar Silhouette, aflevering 325. En A en de B kant. We zijn met de A kant bezig. Dus we hebben tot 11 uur nog muziek op dit kanaal. En wat voor muziek? Onder andere Styx, die je net hoorde. Great White Hope van het album Pieces of Eight, 1978. En daarvoor Yes, 1971. De Yes album, 55 jaar geleden met Starship Trooper. En dat was in de bezetting John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Tony Kay en Bill Bruford. En ik had hem al aangekondigd. Een behoorlijk stevige plaat. Hier is uit Brighton de band Royal Blood, Dead Company.

Amma Plas. Dat werd gezongen door Axel Bauer, zanger-gitarist en Franse zangeres Zazie. Daarvoor hoorde je de Rocky Medley door de Rocky 50th Orchestra. En daarvoor de Britse band Royal Blood. Blood. Uit Brighton komen ze. En nieuwe single op de markt, Dead Company. Dat zal waarschijnlijk opgevolgd worden door een album. Ik heb ze een keer gezien, dat was op Lowlands. Fantastisch concert. Echt super. Stevige muziek, maar lekkere mooie lijnen erin. En ik hou er wel van. We gaan eruit met toepasselijk met een nummer met de naam Wednesday. De titel Wednesday door FX. Uiteraard zometeen nog een B-kant van Silhouette 325.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Silhouette.
6: Drechtstad FM.
7: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette. Een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

Een heerlijke nieuwe uitvoering van A Fade to Grey. Die ken je van Visage uit 1980. Maar deze meneer, Mitch Ure, die zat in de band Visage samen met de leider van de band Steve Strange. Mitch Ure, die schreef... Nou ja, volgens mij heeft hij het nummer geschreven, of deels geschreven in ieder geval. Bespeelde daar een hele belangrijke rol en op de toetsen. En Mitch Ure, die ken je uiteraard van Ultravox, waar hij later een enorme knaller mee maakte met Vienna. Nou, je bent weer terug bij Silhouette, 325 de B-kant. Ik heb geen thema vanavond, maar wel een vrije rol. En dat bevalt me uitstekend. Daarvoor overigens The Requiem for a Village door Steven Wilson. En die ken je van Porcupine Tree, de zanger, gitarist daarvan. We gaan door met muziek uit de Verenigde Staten. Nog een track van het album Pieces of Eight 1978, Sing for the Day.

Tom Petty and the Heartbreakers. Zijn band Parade of Loons. Ja, mooi titel ook trouwens. Ja, ik denk een re-release van iets, van een nummer. Want meneer Petty die leeft al lang niet meer. En ja, uitstekend opgenomen in ieder geval. Ik denk dat er weer een haarspoeling doorheen is gegaan op de een of andere manier. En daarvoor, ja, dat is muziek van J.J. Cale. Dat haal je er direct uit. J.J. Cale, begenadigd gitarist. En dat deed hij jarenlang succesvol. Hij had ook heel veel navolging. Want het grappige is dat hij maakte hele korte nummers met pakkende melodieën. En uitstekend uitgevoerd. Maar dit was een cover door Eric Clapton. They Call Me The Breeze. Ik moet zeggen, bijna alle albums. Alle albums die ik tot nu toe gehoord heb, die zijn top wat dat betreft. En daarvoor ook uit Amerika. Eric Clapton niet, maar J.J. Cale wel. Styx, de band Styx, Sing for the Day met Pieces of Eight. Daarmee is het bijna 10:30. En we hebben nog een half uurtje met van alles en nog wat. We blijven in de Verenigde Staten. Doen we met een band uit 1979. Toen kwam hun debuutalbum op de markt. En dat is de band The B-52's.

Mocht iemand weten waar Planet Claire ligt, ik weet het niet. Maar de B-52's, zij zongen erover 1979 van een debuutalbum. Dat was midden in de punkperiode. Ja, ik zou bijna zeggen een soort van Amerikaanse tegenhanger van de Britse New Wave. En dan denk ik in eerste instantie aan Elvis Costello. Ja, we zijn de klok van 10:30 gepasseerd. Je luistert naar Silhouette op Dresdstad FM Natos Radio. Ik heb vandaag een beetje een toverbal in mijn mond zitten. En dan krijg je dit soort muziek. Dat geldt ook voor het volgende album. Nieuwe album van Direct. Back to the Beginning. En het album heet Keep the Fire On.

Ja, dit is echt jaren 70. Raffaella Carrà uit Italië met Hai quel venir al sur. Daarvoor Brian Falduto featuring Jack Black. De fantastische Jack Black. Acteur, zanger, gitarist. You're techie and I hate you. En daarvoor Tame Impala met The Less I Know The Better. Van het album Currents uit 2015. En daarvoor net uit het nieuwe album van Direct. Back to the Beginning. Keep the Fire On. Wat ik tot nu toe gehoord heb is erg goed. Mede dankzij Marcel Veenendaal. Want die maakt daar een behoorlijke ontwikkeling door. Met deze band. Dankzij hem. We gaan eruit. We hebben er nog eentje in het Frans. Michel Delpech pour un flirt.

Prachtig nummer van Fleetwood Mac met de herkenbare stem van Stevie Nicks. 1975 van het album Fleetwood Mac. Daarvoor Gypsy Kings. 1987 Bamboleo van de Gypsy Kings. Ja, het zit erop, mensen. Ik heb er nog één te gaan, maar zoals gezegd, volgende week ben ik er niet, ben ik elders. En over twee weken weer wel. Dan leven wij de 28e oktober. Dit was in ieder geval aflevering 325. Daar stond op Getting Old Ain't for Sissies. En daar ga ik het over hebben, de 28e. Ik was helaas verhinderd in die zin dat ik weinig tijd had om een thema uit te werken. We gaan eruit met de Afrikaanse meneer. Ja, heel apart. Hugh Masekela en 1968 Grazing in the Grass. Tot over twee weken. Bedankt voor het luisteren.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad.

0: Gisteravond deed ze het nog met Lee Hazelwood. Vanavond met Dean Martin. We hebben het over Nancy Sinatra. Je hoorde Things.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 14 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, kindercoach Debbie helpt tienermeiden. De column van Han van der Horst en vrouwenkoor Cantiamo Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: lekker koppel zo bij elkaar. Sardé en Feel No Pain. En daarvoor Chris Rea en And You My Love. Voor ons eerste onderwerp gaan we naar Tira Cox.
1: Kindercoach Debbie van Deursen helpt tienermeiden hun cyclus beter te begrijpen. Ik ben heel benieuwd, Debbie. Welkom hier.
2: Dankjewel.
1: De cyclus. Wat mij opvalt, als het over de cyclus gaat, gaat het bijna altijd over de menstruatie. En dan heeft het ook nog een beetje een negatieve connotatie. Wat is jouw insteek om naar de cyclus te kijken?
2: Nou ja, als je kijkt naar de natuur, dan leeft de natuur eigenlijk in een cycli. En wij als mens zijn eigenlijk ook natuur. En we zijn die verbinding met de natuur eigenlijk zo kwijtgeraakt dat we eigenlijk lineair zijn gaan leven en niet meer cyclisch. En dat heeft gewoon ontzettend veel invloed op wie we zijn als mens.
1: Jij bedoelt dat bijvoorbeeld de menstruatiecyclus ook van invloed is op je gedrag en dat je dan dat ook in je leven kan inbouwen of je bewust moet zijn van je gevoel, zoiets? Moet ik in die richting denken?
2: Ja, zoals je kijkt naar de seizoenen, naar de veranderingen, zo veranderen wij ook als mens, continu en in verschillende fases in het leven. En ik denk dat als je je daar meer bewust van bent en daar meer mee kan leven met die veranderingen en die gevoelens en die emoties en al die gedachten, ja, dat je daar meer veerkracht door opbouwt en jezelf makkelijker, gemakkelijker kunt dragen.
1: Dat klinkt heel logisch. Als ik de cyclus even aan zich neem, het eerste deel, het middelste deel en het tweede deel, wat verandert er ook in je gedachten of in je gedrag of in je wezen?
2: Ja, nou ja, in je zomerperiode, ik verdeelde de cyclus dan eigenlijk altijd in de 4 weken van de seizoenen. In de zomerperiode en in de lenteperiode heb je gewoon meer energie. Kan je meer naar buiten toe gericht zijn, straal je van nature meer. En in de herfst en in de winterperiode, dat zijn eigenlijk je weken dat je wat meer naar binnen toe gaat keren. Wat meer gaat reflecteren, het wat zachter voor jezelf maakt, wat meer rust en ontspanning inplant. En dat je bijvoorbeeld het actieve sporten in die zomer en in die lenteweken doet.
1: Dus eigenlijk vergelijk je de cyclus met de seizoenen.
2: Ja.
1: Ja, mooi zeg. Wat is jouw aanpak nou voor tienermeiden om beter begrip te krijgen over een cyclus?
2: Sowieso cyclus in de breedste zin van het woord. Want het kaartendek bestaat uit de 5 elementen.
1: Het kaartendek, daar hebben we het nog niet over gehad. Vertel.
2: Nou, ik heb een tienermeiden kaartendek ontwikkeld. En het bestaat uit 33 kaarten en verschillende thema's. De 5 elementen zijn erin verwerkt. De maandfase, de vrouwelijke cyclus en het stukje zelfvertrouwen. En als jij in lijn leeft met wie je bent als vrouw, als jong meisje, ja, dan kun je eigenlijk veel meer vanuit flow in het leven bewegen. En ja, dan kun je ook gewoon lekker stralen naar buiten toe. Dan voel je je zelfverzekerd, loop je je eigen pad. En dat is eigenlijk waar het kaartendek voor bedoeld is. Om die momenten van reflectie in te plannen. Maar ook en allemaal heel laagdrempelig, op een speelse leuke manier. Maar wetend dat je aan de hand van je eigen cyclus dus meer afgestemd kan zijn op jezelf.
1: Ik zie een heel mooi kaartendek liggen met prachtige afbeeldingen. Het zijn grote kaarten, groter dan speelkaarten zal ik maar zeggen. Ik wil even met jou de aanpak doornemen. Stel voor, we hebben zo'n kaartendek voor ons liggen. Wat gebeurt? Dan moet ik een kaart pakken. Stel voor, even, ik ben een tienermeisje. Ik doe even een beroep op jouw fantasie. Ik trek een kaart. Nou, als jij zegt welke kaart dat is, ben ik benieuwd hoe we dan verder gaan.
2: Ja, ik heb nu voor me liggen dan bijvoorbeeld de kaart water. Het waterelement. En van de 5 elementen heb ik een basiskaart en een balanskaart gemaakt. En dit is dan de basiskaart die ik gemaakt heb. En eigenlijk is het motto ervan, ik vertrouw op mezelf. En water is altijd stromend. Hoe je het ook bent of keert. Als er ook al een steen ligt, dan beweegt het water eromheen. En wij als mens zijn er bestaan ook voor een heel groot gedeelte uit water. En water is de energie van de winter. Van stilte, van intuïtie. Van dromen en van voelen.
1: Maar hoe gaat dat met ons tweeën dan? Jij geeft mij die kaart of ik trek die kaart. Ik neem aan dat het in een gespreksvorm gaat misschien. Ik heb die kaart voor me. Wie neemt het voortouw en hoe gaat zo'n gesprek?
2: Ja, dat is eigenlijk altijd een beetje intuïtief. Want het ligt er natuurlijk ook maar net aan met welke hulpvraag een tienermeisje bij mij is.
1: Stel voor, ik verzin hem ter plekke. Ik wil graag voelen wanneer mijn ovulatie is. Is dat mogelijk? Bijvoorbeeld. Of ik zeg die menstruatie, daar zit wel een week van tevoren tegenaan te hikken. Stel voor dat ik zo'n soort vraag heb.
2: Ja.
1: En dan kom jij met die waterkaart. Wat kan ik daar dan mee?
2: Nou, die waterkaart geeft eigenlijk aan van, oké, welk thema? zit eraan gekoppeld. Dus, en wat voel ik dan in die periode? En ook een reflectievraag zit er dan bij en een oefening.
1: Nou, laten we even een reflectievraag doen.
2: Ja, de reflectievraag op deze kaart is bijvoorbeeld: welke wijsheid hou ik uit wat ik op dit moment voel? Dus even los van je gedachten, los van wat je aan het doen bent, gewoon even stilstaan. Even voelen, wat voel ik nou eigenlijk daadwerkelijk in mijn lichaam? En vanuit dat gevoel kun je ook kiezen welke behoeften.
1: Wat zou dat bijvoorbeeld een antwoord kunnen zijn?
2: Dat je eigenlijk heel actief bent, terwijl je juist in de periode voor je cyclus, voor je menstruatie, meer ontspanning nodig hebt. En meer rust en wellicht warmte met een dekentje op de bank en lekker kopje thee drinken.
1: Duidelijk verhaal. Het is, begint nu een beetje te leven. Ja. Waar kunnen we informatie daarover krijgen? Of misschien, waar kunnen we het bestellen?
2: Er is informatie vindbaar op mijn Instagram-pagina, Debbie van Deursen. En je kunt ook altijd even mailen naar welkom@debbievandeursen.nl. En dan krijg je de informatie via de mail.
1: Heel duidelijk verhaal. Nou, dankjewel Debbie van Deursen, kindercoach en ontwikkelaar van het kaartendek, om tienermeiden te helpen hun cyclus beter te begrijpen. Dankjewel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

van boyband naar solo. Ronan Keating was dat. En This I Promise You. En daarvoor Julien Clerc. En Fais-moi une place. Zometeen de column van Han van der Horst. Dat naar Kate Bush. En Feel It.

mensen, ik heb een belangrijke mededeling. U moet ingeperkt worden. Dat wil zeggen, als u, zoals zoveel in ons Zuid-Holland-Zuid, graag uit fietsen en wandelen gaat langs de kust. U weet wel, dat is gezond voor u. De overheid ziet graag dat u beweegt en niet eindeloos op uw krent blijft zitten achter die computer. Of wat tegenwoordig haast nog erger is,

0: met uw smartphone. U moet elkaar ontmoeten en in de ogen zien. Omgaan met echte mensen. Hoe kan dat gemakkelijker dan door samen te joggen, te sporten en te fietsen in de vrije natuur? Nu blijkt echter dat u daarmee een bijdrage levert aan het stikstofprobleem. U drijft de spot met de Natura 2000 doelstellingen. En omdat die doelstellingen toch al niet worden gehaald, moet het stikstofgehalte nog verder naar beneden. Tenminste als ik de redenatie van de overheid correct begrijp. Nu ziet diezelfde overheid zich gedwongen investeringen op het gebied van woningbouw en industrie tegen te houden, om het allemaal niet nog erger te maken dan het nu al is. Pas als het met de Natura 2000 doelstellingen wel snor zit, dan ontstaat er meer ruimte. Eerder niet. Tot nu hebben het Rotterdamse havenbedrijf, het gemeentebestuur op de Coolsingel, de provincie, het Rijk en het bedrijfsleven zich goed en terdege in de oren geknoopt. Samen tekenen ze nu voor een routekaart naar natuursvergunningsverlening in de Rotterdamse haven. Ja, zo heet dat tegenwoordig vaak onder de bolleboffen, een routekaart. Het komt erop neer dat er in brede kring rond de haven natuurgebieden natuurlijker gemaakt moeten worden dan ze nu zijn. Noem het zomaar. En dan kunnen er weer vergunningen worden verleend voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen aan de westkant van het Rotterdamse havengebied, voor de aanleg van wegen, misschien zelfs voor de bouw van nieuwe kaders. In concreto gaat het om de volgende natuurgebieden: Meijendel en Berkheide tussen Den Haag en Katwijk, het Westduinpark in Den Haag en dan grote delen van het duingebied tussen Kijkduin en Hoek van Holland, om precies te zijn Wapendal-Zonneveld en de Kapittelduinen. De reeks wordt besloten met Voornesduin aan de andere kant van de waterweg en de Bielse Maas. De Rotterdamse VVD-wethouder Tim Versnel speelde een hoofdrol bij de presentatie van de routekaart. Hij maakte veel werk van één concrete maatregel. In de genoemde gebieden worden op grote schaal konijnen uitgezet. Die houden de vegetatie kort en dan ontstaan er weer, net als vroeger, overal zandverstuivingen. Bovendien verklaarde Versnel de oorlog aan exotische planten, zoals minister Van den Brink dat al eerder deed aan personen zonder geldige verblijfspapieren. Ook exotische insecten moeten wijken. Maar met meer konijnen wordt alles beter en hoeft er in de haven niet zo streng gehandhaafd te worden. Wacht even, nu ben ik het belangrijkste voor u persoonlijk nog vergeten. In één adem met de planten en de insecten wordt gezegd: het inperken van het aantal wandelaars en fietsers langs de kust. Met andere woorden, u moet uit de buurt blijven, anders komt het niet goed met de natuur en evenmin met de groei van de haven en onze industrie. Ga maar ergens anders bewegen. Bijvoorbeeld in zo'n industriegebied. Tegen de NOS zei gedeputeerde van Zuid-Holland Arne Weverling, ook al VVD: er zijn bedrijven die wel plannen hebben, maar niet eens meer een vergunning durven aanvragen. Wij zeggen: dien je plannen weer in. Kom naar Rotterdam. Er zijn immers konijnen genoeg. En de fietsende burgers jagen we wel weg. Ik krijg nu voor de geest hoe lobbyisten voor havensteden als Antwerpen, Hamburg, Le Havre of Genua zeggen: nee mensen, Rotterdam is een prachtige vestigingsplaats. Rotterdam is goed. Er komt ruimte genoeg in het havengebied. De wethouder zet immers konijnen uit. Dan begrijpt u, elke hinderpaal is weggenomen. U kent toch het beroemde Nederlandse gezegde: met de konijnen begint de victorie. Als iedereen uitgelachen is, zegt een lobbyist, zullen we nu met z'n allen gaan kijken wat ons havenbedrijf te bieden heeft. Minder mensen, meer konijnen. Je zou bijna zeggen, het is bij de konijnen af. Weet u wie trouwens ook hoge ogen gooide met konijnen? Nou, Walt Disney. Hier is de grote hit uit zijn film over broer konijn. Zipperidoeda, een lied over natuurbehoud. Er komen wel exotische dieren in voor. Daar moet u dan maar overheen luisteren.
1: Yes, honey. It happened on one of them zippity-doo-dah days. Now, that's the kind of day when you can't open your mouth without a song jump right out of it. Zippity-doo-dah, zippity-ay. My, oh, my, what a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-dah, zippity-ay. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth. It's actual. Everything is satisfactual. Zip a

This here's one of them zippity-doo-dah days for sure.

0: maakte het in 1970, John Sebastian, You're a Big Boy Now. En daarvoor Ramses Shaffy, samen met Lisbeth List in Samen. We gaan naar ons volgende onderwerp. Coline Smits en Celine Tilman van Cantiamo Delft vertellen bij Herman de Bruin over hun vrouwenkoor.
1: Allebei welkom, dames.
2: Dank u. Hallo.
1: Een koor wat al lang bestaat?
2: 20 jaar.
1: Ooit begonnen met een paar mensen die dat leuk vonden om te gaan zingen?
2: Het is voortgekomen uit een kinderkoor.
1: Kinderkoor?
2: Ja. En de destijds pianist, die is een dirigent geworden van het koor.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja, wat kunnen we van Cantiamo verwachten? Zit er kwaliteit in? Proberen jullie zo hoog mogelijk? Ja, dat doen de meeste koren natuurlijk, zo hoog mogelijk te komen.
2: Nou, we zijn een koor wat gezelligheid natuurlijk voorop zet. Maar
1: het is
2: we vinden
1: een vriendinnenclub.
2: Zeker, absoluut. Ja. Maar we vinden wel belangrijk dat de kwaliteit goed is. Dus daar streven we ook zeker naar. Ja.
1: Ja. En als je bij het koor komt, moet je dan een auditie doen?
3: Ja, zeker.
1: Ja? Ja. Toch wel.
3: Ja. Ja, het is toch steeds populairder aan het worden. En dan wil je toch wel de kwaliteit eruit halen. Dus dan wordt er auditie gedaan. En ja. Van daaruit kom je bij het koor.
2: Ook een 3 maanden proefperiode om te kijken, vind je het wat?
1: Oh, okay.
2: Vinden wij het leuk? En ja, wat ik zeg, het niveau ligt wel hoog.
1: Als het een vriendinnenclub is, moet het toch een beetje passen natuurlijk.
2: Zeker, ja.
3: Maar daarom is er ook een proeftijd om dat een beetje te verkennen.
1: Ja, precies, om te kijken of het allemaal lukt. Maar meestal gaat het goed, want jullie hebben hoeveel leden op het moment?
2: 34.
1: Zo, dat is een groot koor volgens mij.
2: Ja.
1: En Delft is een goede gelegenheid om... Want er zijn heel veel koren in Delft, hè?
2: Klopt, ja.
1: Heb je een idee van hoe dat komt?
2: Nee, techniek gaat vaker wel samen met muziek.
1: Maar doen jullie wel eens met anderen dan mee, een koor?
2: We hebben een samenwerking gehad met het studentenkoor. Met New Sound. Bij het afscheid van de burgemeester vorig jaar in Delft.
1: Ja, ja. Maar wel regelmatig optreden, ook op andere gelegenheden dan 2 keer per jaar een concert.
2: Zeker, ja. Ja, we zijn ook een paar keer gevraagd bij Lintjes Regen om te mogen zingen. Oh. Ook bij...
3: Lichtjesavond,
2: inderdaad.
1: In Delft is dat heel belangrijk natuurlijk. Dat is
2: absoluut,
1: groot.
2: Niet te missen.
1: Ja. Wat is het repertoire wat jullie zingen? Want ik denk met Lichtjesavond kerstrepertoire... Mm-hmm. Maar de andere ook? Breed?
2: Ja, zeker. Ja, we zingen van klassiek tot aan pop. Van meer soul-nummers tot aan musical-achtige nummers. En alles eigenlijk tussenin.
3: Ja. En dat dan ook in diverse talen. Dus zowel in het Nederlands als in het Engels. Maar ook wel in het Zweeds of het Noors. Of
2: Bulgaars.
3: Bulgaars.
1: En dan is het wel zo dat de uitspraak goed moet zijn natuurlijk. Ja, daar moet je wel op studeren.
3: Nou, we hebben gelukkig ook wat dames die hebben een hele lieve man of vriend die zelf een goede talenknobbel hebben of zelf ook uit het buitenland komen.
1: Okay.
3: En dan ook helpen met de uitspraak.
1: Ja, dus dan gaat het allemaal kwalitatief heel goed worden.
2: Ja.
1: Want als je denkt, ik doe wel wat zweet en ik brabbel, maar wat is niet de bedoeling natuurlijk.
2: Nee. En voor de scherpe randjes hebben we natuurlijk onze zangcoach Jetske Bras nog.
1: Die, je hebt ook een zangcoach?
2: Ja, zeker.
1: Maar die is er niet wekelijks bij, neem ik aan.
2: Nee.
1: Want jullie oefenen 1 keer in de week?
2: Klopt, iedere woensdagavond.
1: En dat is ook een gezelligheidsavond.
2: Absoluut.
1: Alles bij elkaar. Dus zingen is belangrijk, maar de nazit is ook belangrijk.
2: Die is net zo belangrijk eigenlijk.
1: Net zo belangrijk, ja. Ja, mensen die meer willen weten over Cantiamo, want jullie hebben 34 leden. Dan denk ik, dat is heel veel. Maar ik begreep al dat jullie er ook nog wel mensen, dat het wel kan dat er mensen bij komen. Dat is geen probleem.
2: Nee, geen enkel probleem. En we zoeken heel specifiek lage stemmen. Die zijn moeilijk te vinden onder dames.
1: Ja, dat kan me voorstellen, ja. Als mensen daar zin in hebben, waar kunnen ze zich melden?
2: Via de website cantiamodelft.nl. En anders hebben we Instagram, maar ook Cantiamo Delft.
1: Ja, dus op de sociale media Cantiamo Delft zijn jullie wel goed te vinden.
3: En dan kun je gerust ook een DM sturen, een berichtje. Okay.
1: Ja, dat kan ook. Maar gewoon binnenlopen bij de repetitie is ook mogelijk.
2: Nou, we hebben, hou dan vooral de socials in de gaten, want we hebben ook open avonden. Dus dan kan gewoon iedereen binnenwandelen. Dat hebben we vorig jaar ook
1: wat
2: gedaan.
1: Het is voor je.
2: Ja, zeker. Gewoon lekker meezingen. Ja.
1: En waar oefenen jullie?
2: Wij oefenen in de Lutherse Kerk.
1: In Delft. Het Noordeinde.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar goed, dat gaat allemaal de goede kant op. En twee keer per jaar een groot concert.
2: Zeker.
1: En daar tussendoor ook nog andere dingen. Dus jullie zijn er druk mee met het hele Cantiamo in Delft.
2: Ja.
1: Ja, leuk om dat allemaal te horen. Wat jullie allemaal doen en wat je allemaal meemaakt met een koor. En als er mensen bij willen komen, laat ze even op die website kijken. Dan komen ze het allemaal wel tegen. Dan kunnen ze misschien op een open avond binnenlopen.
2: Absoluut.
1: Dat is zeker de bedoeling. Coline Smits en Celine Tilman, dank voor het gesprek.
2: Dank u wel.
1: Heel veel
2: dank
1: succes
2: u wel.
1: Met de toekomst, want jullie gaan voorlopig nog wel even gezellig door.
2: Dat zeker,
3: zeker
2: ja.
3: weten.
2: Dank u wel.
1: Dank je wel.

0: ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. Door computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en twee keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. Twee jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de twee jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. Artsen hebben na jaren een onderdeel van een handrem teruggevonden die spoorloos was verdwenen na een ongeluk met een fiets. De remhendel zat in de rug van een 10-jarige jongen die met de fiets was gevallen. Na de val leek er weinig aan de hand, alleen was de remhendel van de fiets spoorloos verdwenen. 3 jaar geleden kreeg de jongen ineens last van zijn been. Artsen zagen niks aan zijn been, maar ze maakten een foto van zijn wervelkolom en daar zagen ze de fietshendel. Het metalen onderdeel was via een kleine wond in zijn zij naar binnen gekomen en in zijn onderrug geëindigd. Er was een complexe operatie voor nodig om de hendel uit de wervelkolom van de jongen te halen. Maar de operatie is geslaagd en een dag na de ingreep kon de jongen weer lopen. Het weer vanavond en vannacht wordt helder. Blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog. En dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord heeft het Champions League-duel tegen Como gewonnen met 3-2. In eigen huis scoorden CGL en 2 keer Hasmoussa. Bij de tweede goal van Hasmoussa werd de bal aangeraakt door een Como-speler, kwam tegen de paal en belandde via de rug van de keeper in de goal. In de 90ste minuut maakte Como het nog even spannend door een tweede doelpunt te maken. Vorige maand ging Feyenoord naar Barcelona voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, maar de Rotterdammers er met 5-1 niet aan te pas kwamen. 2 jongens uit Zwijndrecht hebben taakstraffen gekregen voor een uit de hand gelopen conflict met een andere jongen. Een van de 2 jongens had ruzie met het slachtoffer om een meisje. Hij charterde zijn vriend om hem te helpen zijn rivaal in elkaar te slaan. Dat gebeurde in september 2022 in Café de Keuvel en erna op het Gebrandiplein. Het slachtoffer hield er verwonding aan zijn hoofd aan over. De rechter veroordeelt de Zwijndrechters tot 80 en 40 uur taakstraf. Veel minder dan er normaal wordt gegeven voor openlijke geweldpleging. Maar de verdachten waren destijds nog jong en hadden een blanco strafblad, zegt de rechter. Wel moeten ze allebei zo'n €1400 aan schadevergoeding betalen. De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf. En de bevoorrading van de winkels is hervat. Laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog wel weken duren voor alles weer als vanouds is, zo vermoedt Albert Heijn. De computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen. Met name bij de versproducten.